0: Johan, oh hey. Hij is wat roeg, roeg als de zee.
1: Johan, oh hey.
0: Een echte kier met gouden gemol. Johan, ahoy.